0: Mensen.
1: Goedemorgen, je luistert naar Radio SBS. En nu het nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio SBS.
3: Bij de eilandengroep Vanuatu worden na het zinken van een veerboot 30 opvarenden vermist. Het schip verdween onder water in slecht weer tijdens de overtocht tussen twee eilanden van deze eilandengroep in de Stille Oceaan ten oosten van Australië. Reddingsdiensten hebben 15 opvarenden gered en tot nu toe één lichaam geborgen. Volgens de autoriteiten zijn er bij de harde wind mogelijk veiligheidswaarschuwingen genegeerd en was het schip overbelast. Vandaag gaan de Zweden naar de stembus voor een spannende nek-aan-nek-race bij de parlementsverkiezingen. Het centrumrechtse blok van premier Kristersson staat in de peilingen vrijwel gelijk met een centrum-linksblok. De premier hoopt door te kunnen regeren. Daarvoor heeft hij vermoedelijk de radicaal-rechtse partij Zweden Democraten nodig. Belangrijke thema's in de campagne zijn de economie, gezondheidszorg en de sociale voorzieningen. Het dodental van de brand op de veerboot bij de Filipijnen is opnieuw groter geworden en staat nu op 76. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen tientallen lichamen geborgen. 13 mensen, onder wie de kapitein, worden nog vermist. De autoriteiten doen onderzoek naar de toedracht. Volgens getuigen waren er 2 explosies te horen voordat de brand uitbrak. 43 van de 130 passagiers hebben de ramp overleefd. Met nog minder dan een week te gaan tot de parlementsverkiezingen in Rusland staat de oppositie onder steeds grotere druk, zo meldt het AD. Om verschillende redenen zijn kandidaten van de oppositie van de kieslijst geschrapt en soms zelfs gearresteerd. Het tonen van een foto van de overleden voormalige oppositieleider Navalny of de letter N wordt gekenmerkt als het tonen van een extremistisch symbool en bestraft. De Russen gaan vanaf 18 september naar de stembus. Het weer bewolkt met veel buien, in het noorden ook de zon. Het wordt vanmiddag 20 graden bij een zwakke westen tot noordwestenwind.
2: Tot zover het radionieuws op Radio SBS.
1: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.
1: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS. Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB+ radio.

0: इस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों, यहाँ तक भजन यात्रा का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गए रेडियो SBS की जरिए आसरा उम्मीद है। आज रविवार का भजन यात्रा का प्रोग्राम आपने सुना और बेहद पसंद किया है। कल है सोमवार और कल सुबह 7 बजे से फिर भजन यात्रा प्रोग्राम जरूर आप सुनते ही रहना। आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह शुभ दिन बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से।
1: Goedemorgen, je luistert naar Radio SBS. En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
2: Voor exclusieve Indian fashion kleding tegen de hoogste korting ga je naar Muskurata in Den Haag. Met 300 vierkante meter, de grootste in Nederland, met elke week de nieuwste collectie. Lehengas, bruidslehengas, anarkali, churidars, kurtis, salwar kabis, dhoti pakjes, kurta pajamas, exclusieve kleding voor dulha en dulhin, kinderkleding, armband met naam, sieraden, bridal ketting set, bindi, tasjes, sjaal voor barati, pagri, ook voor grote en kleine murtis. Alles onder één dak bij Muskurata. Heb je binnenkort wat te vieren of heb je een bruiloft, dan draag je kleding van Muskurata. Kom langs bij Muskurata op de Karel Roosstraat nummer 4 in Den Haag en vertel dat je reclame gehoord hebt op Radio SBS of dat Radio SBS je gestuurd heeft. Dan krijg je extra en extra korting. Voor info, bel of WhatsApp. Harpreet op 06-58-88-83-24. 06-58-88-83-24. Check voor update en nieuwste collectie muskurata.nl. Gratis parkeren, 6 dagen per week open, maandag gesloten. De snelste en goedkoopste manier om reclame te maken is via Radio SBS. Met een minimale budget bereik je direct jouw exacte doelgroep. Bel vandaag nog voor informatie op 030-265-6560. Je kan ook een mail of een app sturen via radiosbs.nl.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio SBS.
4: In de straat van Hormuz is vannacht opnieuw een schip aangevallen met een onbekend projectiel, zo meldt de Britse maritieme dienst. Het is niet duidelijk waar het zich bevond en wat de schade is. Ook de toestand van de bemanning is niet bekend. Ook in het zuiden van Saoedi-Arabië was vannacht weer oorlogsgekletter. De Houthis hebben daar met drones en raketten een militaire basis aangevallen. Daarbij zouden 2 gewonden zijn gevallen. Bij slecht weer op de Javazee bij Indonesië is een veerboot met 243 mensen aan boord vermist geraakt. Er zijn inmiddels 102 passagiers gered, er is 1 dodelijk slachtoffer geborgen en er wordt nog gezocht naar 140 opvarenden. Het schip was onderweg van Surabaya naar het eiland Borneo. Het is niet bekend wat er precies met het schip is gebeurd. Bij de eilandengroep Vanuatu worden na het zinken van een veerboot 30 opvarenden vermist. Het schip verdween onder water in slecht weer tijdens de overtocht tussen 2 eilanden van deze eilandengroep in de Stille Oceaan ten oosten van Australië. Reddingsdiensten hebben 15 opvarenden gered en tot nu toe 1 lichaam geborgen. Volgens de autoriteiten zijn er bij de harde wind mogelijk veiligheidswaarschuwingen genegeerd en was het schip overbelast. Vandaag gaan de Zweden naar de stembus voor een spannende nek-aan-nek-race bij de parlementsverkiezingen. Het centrumrechtse blok van premier Kristersson staat in de peilingen vrijwel gelijk met een centrum-linksblok. De premier hoopt door te kunnen regeren. Daarvoor heeft hij vermoedelijk de radicaal-rechtse partij Zweden Democraten nodig. Belangrijke thema's in de campagne zijn de economie, gezondheidszorg en de sociale voorzieningen. Het weer bewolkt met veel buien, in het noorden ook de zon. Het wordt vanmiddag 20 graden bij een zwakke westen tot noordwestenwind.
3: Tot zover het radionieuws op Radio SBS.
1: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
1: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS. Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB+ radio.

0: gratis parkeren. De snelste en goedkoopste manier om reclame te maken is via Radio SBS. Met een minimale budget bereik je direct jouw exacte doelgroep. Bel vandaag nog voor informatie op 030 265 65 60. Je kan ook een mail of een app sturen via radiosbs.nl.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio SBS.
2: We hebben deze zomer weinig overlast van muggen gehad. Dat komt door de hoge temperaturen en extreme droogte, zeggen onderzoekers van de Wageningen Universiteit. De zogenaamde muggenoverlastindex ligt 16% lager dan de laatste 5 jaar. Muggen hebben broedplaatsen met water nodig, zoals plantenpotten, emmers en schotels, waarin hun larven kunnen groeien. Deze broedplaatsen waren er dit jaar veel minder door de warme, droge zomer. Op de Duitse snelweg A2 bij Hannover is donderdagavond een dronken vrachtwagenchauffeur uit zijn cabine gevallen, waarna zijn truck met oplegger nog 2 kilometer zonder bestuurder doorreed. Het AD meldt dat de chauffeur rond middernacht bij het verlaten van een parkeerplaats van koers raakte, op meerdere stenen botste en toen uit zijn vrachtwagen viel. Uit onderzoek bleek dat hij een te hoog alcoholpromillage in zijn bloed had. In de straat van Hormuz is vannacht opnieuw een schip aangevallen met een onbekend projectiel, zo meldt de Britse Maritieme Dienst. Het is niet duidelijk waar het zich bevond en wat de schade is. Ook de toestand van de bemanning is niet bekend. Ook in het zuiden van Saoedi-Arabië was vannacht weer oorlogsgekletter. De Houthis hebben daar met drones en raketten een militaire basis aangevallen. Daarbij zouden 2 gewonden zijn gevallen. Bij slecht weer op de Javazee bij Indonesië is een veerboot met 243 mensen aan boord vermist geraakt. Er zijn inmiddels 102 passagiers gered, er is 1 dodelijk slachtoffer geborgen en er wordt nog gezocht naar 140 opvarenden. Het schip was onderweg van Surabaya naar het eiland Borneo. Het is niet bekend wat er precies met het schip is gebeurd. Het weer bewolkt met veel buien, in het noorden ook de zon. Het wordt vanmiddag 20 graden bij een zwakke westen tot noordwestenwind.
1: Tot zover het radionieuws op Radio SBS.
3: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS. Luister Radio SBS op je mobiel en computer via radiosbs.nl en op alle internetradio.

बूटे मियाँ लाइव इन कॉन्सर्ट उदित नारायण एंड आदित्य नारायण Father and Son samen live op het podium. Beleef een onvergetelijke avond vol iconische Bollywood hits, prachtige muziek en entertainment van topniveau. Zondag 15 november. Zondag 15 november in Rotterdam Ahoy RTM Stage. Twee generaties, één podium. Een onvergetelijke avond. Mis deze spectaculaire live concertavond niet en koop nu je ticket via i-tickets.com. Raga Events proudly presents Baremia Chote Mia live in concert Udit

0: De snelste en goedkoopste manier om reclame te maken is via Radio SBS. Met een minimale budget bereik je direct jouw exacte doelgroep. Bel vandaag nog voor informatie op 030-265-6560. Je kan ook een mail of een app sturen via radiosbs.nl.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio SBS.
2: De Duitse christendemocraat Söder van de CSU heeft gezegd bondskanselier Merz te steunen. En hij roept zijn partijgenoten op om datzelfde te doen. De bondskanselier en leider van zusterpartij CDU verkeert in zwaar weer na de recente grote verkiezingsnederlaag tegen de extreemrechtse partij de AfD in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Söder geeft toe dat er wel discussie is over de positie van Merz, maar dat de partij zich niet door de AfD uit elkaar moet laten spelen. Er is op de sociale media een filmpje opgedoken van de aanhouding van de fatbiker die gisteravond in Rotterdam-Zuid na een achtervolging door de politie is overleden. Op de nog onbevestigde beelden is te zien dat twee agenten de 51-jarige man op de stoep in bedwang houden. Hij lijkt om hulp te roepen en kreten van pijn te slaken. De Rijksrecherche roept op om het filmpje niet te delen en is op zoek naar meer beelden van het incident. We hebben deze zomer weinig overlast van muggen gehad. Dat komt door de hoge temperaturen en extreme droogte, zeggen onderzoekers van de Wageningen Universiteit. De zogenaamde muggenoverlastindex ligt 16% lager dan de laatste 5 jaar. Muggen hebben broedplaatsen met water nodig, zoals plantenpotten, emmers en schotels, waarin hun larven kunnen groeien. Deze broedplaatsen waren er dit jaar veel minder door de warme, droge zomer. En in België is zaterdagmiddag een man om het leven gekomen die op weg was naar zijn eigen bruiloft samen met zijn getuigen. Het ongeluk gebeurde volgens een bericht op nu.nl om 2:30 toen de getuige die de auto bestuurde de controle over het stuur verloor. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon het leven van de bruidegom niet redden. De getuige is gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Het weer bewolkt met veel buien, in het noorden ook de zon. Het wordt vanmiddag 20 graden bij een zwakke westen tot noordwestenwind.
1: Tot zover het radionieuws op Radio SBS.
3: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS. Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB+ radio.

0: Goedemiddag, je luistert naar Radio SBS. En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: Voor exclusieve Indian fashion kleding tegen de hoogste korting ga je naar Muskurata in Den Haag. Met 300 vierkante meter, de grootste in Nederland, met elke week de nieuwste collectie. Lehenga's, bruidslehenga's, anarkali, churidars, kurtis, salwar kabis, dhoti pakjes, kurta pajama's, exclusieve kleding voor dulha en dulhin, kinderkleding, armband met naam, sieraden, bridal ketting set, bindi, tasjes, sjaal voor barati, pagri, ook voor grote en kleine moertis. Alles onder één dak bij Muskurata. Heb je binnenkort wat te vieren of heb je een bruiloft, dan draag je kleding van Muskurata. Kom langs bij Muskurata op de Karel Roosstraat nummer 4 in Den Haag en vertel dat je reclame gehoord hebt op Radio SBS of dat Radio SBS je gestuurd heeft. Dan krijg je extra en extra korting. Voor info, bel of WhatsApp, Harpreet op 06 58 88 83 24, 06 58 88 83 24. Check voor update en nieuwste collectie muskurata.nl. Gratis parkeren, 6 dagen per week open, maandag gesloten. De snelste en goedkoopste manier om reclame te maken is via Radio SBS. Met een minimale budget bereik je direct jouw exacte doelgroep. Bel vandaag nog voor informatie op 030 265 65 60. Je kan ook een mail of een app sturen via radiosbs.nl.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio SBS. Oekraïne meldt dat Rusland een aanval in de buurt van de Oekraïns-Poolse grens heeft uitgevoerd. Volgens buitenlandminister Sabia gaat het om barbaarse aanvallen die niet alleen op Oekraïne, maar ook op de NAVO en de Europese Unie gericht zijn. Terreur van Poetin die direct op de deuren van de EU en de NAVO klopt, aldus Sabia. Hij roept op om Oekraïne nog meer te steunen. De andere landen moeten volgens de buitenlandminister harder tegen Rusland optreden. Geen halve besluiten nemen, maar krachtige stappen zetten. De man die gisteravond in Rotterdam tijdens zijn arrestatie onwel werd en daarna overleed, is een 51-jarige Rotterdammer. De politie pakte hem op na een melding over een gestolen fatbike en omdat de man geen identiteitsbewijs kon laten zien. Tijdens de aanhouding werd de Rotterdammer onwel. Hij schijnt om hulp geroepen te hebben. Op sociale media gaan beelden rond en het Openbaar Ministerie laat weten dat die zorgvuldig door de Rijksrecherche in het onderzoek worden meegenomen. De politie meldt dat vanmorgen bij een verkeersongeluk op de A28 bij het Drentse Bijlen een kind om het leven is gekomen. De andere inzittenden van de auto zijn zwaar gewond geraakt. Het gaat om 2 volwassenen en 2 kinderen. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het eenzijdig ongeluk vond vanmorgen rond 8:50 plaats op de afrit van de A28 bij Bijlen. Ambulances en politie waren snel ter plaatse, maar voor 1 kind mocht hulp niet meer baten. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Nadat verschillende vrouwen de afgelopen tijd in de nachtelijke uren in een recreatiegebied in Delft zijn mishandeld of aangerand, raadt burgemeester Alexander Pechtold aan om de komende tijd samen te fietsen en goed op te letten. Er zijn zeker 4 incidenten op het fietspad langs de A13 in het Delftse Hout geweest. Alle slachtoffers hebben aangifte gedaan. Afgelopen vrijdag riep de politie getuigen al op zich te melden. Het weer: in het zuiden en midden bewolking en hier en daar regen. In het noorden zon en af en toe een buitje. Bij een zwak tot matige west tot noordwestenwind is het zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio SBS.
0: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS. Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB+ radio.

0: reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: Supermarkt Toko de Waag in Utrecht. Bij Supermarkt Toko de Waag elke dag volop nieuwe aanbiedingen. Zoals op verse Surinaamse groenten, verse vis. Ook hier verkrijgbaar. Alle kruiden, blikproducten, alle soorten rijst, mithai en alle puja saman kleine en grote murti.

0: gratis parkeren. De snelste en goedkoopste manier om reclame te maken is via Radio SBS. Met een minimale budget bereik je direct jouw exacte doelgroep. Bel vandaag nog voor informatie op 030-265-6560. Je kan ook een mail of een app sturen via radiosbs.nl.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio SBS. Werkgeversorganisaties VNO, NCW en MKB Nederland zeggen dat de helft van de ondernemers in Nederland verwacht het komende jaar investeringen uit te stellen. En dat komt voornamelijk door het wisselende overheidsbeleid. Volgens de organisaties is dit een probleem voor heel Nederland. Investeringen zijn nodig om de productiviteit en het verdienvermogen van ons land te versterken. De politiek wordt daarom opgeroepen om een gezamenlijke koers voor investeringen te bepalen. Komende week reist de Franse president Macron af naar de overzeese gemeenschap Saint-Pierre-et-Miquelon. Ook de Canadese premier Carney doet mee. De leiders willen aandacht vragen voor de soevereiniteit van de landen nadat de Amerikaanse president Trump het balletje opgooide om onder andere Saint-Pierre, Canada en nog meer gebieden die bij andere landen horen bij de VS te willen trekken. Trump deed dat door een kaartje op sociale media te plaatsen waarop Canada en een aantal Franse gebieden met de Amerikaanse vlag waren ingekleurd. Oekraïne meldt dat Rusland een aanval in de buurt van de Oekraïns-Poolse grens heeft uitgevoerd. Volgens buitenlandminister Sabia gaat het om barbaarse aanvallen die niet alleen op Oekraïne, maar ook op de NAVO en de Europese Unie gericht zijn. Terreur van Poetin die direct op de deuren van de EU en de NAVO klopt, aldus Sabia. Hij roept op om Oekraïne nog meer te steunen. De andere landen moeten volgens de buitenlandminister harder tegen Rusland optreden. Geen halve besluiten nemen, maar krachtige stappen zetten. In Turkije heeft de politie verschillende invallen gedaan bij woningen en horecazaken van LHBTQI'ers. Justitieminister Gürlek meldt dat de invallen onderdeel zijn van het decennium van het gezin. Bedacht door president Erdogan om kinderen de institutie van het gezin en de maatschappelijke orde te beschermen. Er zouden zaken lopen tegen 162 verdachten, 13 bedrijven en 9 organisaties. Hoeveel mensen de politie heeft opgepakt is niet gemeld. Het weer in het zuiden en midden bewolking en hier en daar regen. In het noorden zon en af en toe een buitje. Bij een zwak tot matige west tot noordwestenwind is het zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio SBS.
2: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een kleine 100 kilometer file. De meeste files zijn niet al te lang. Er zijn een paar uitzonderingen. Zo is het wat drukker op de A2 van Utrecht naar Amsterdam tussen Vinkeveen en Amsterdam Zuidoost. De vertraging is er 10 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens een kwartier vertraging. De andere kant op vanuit Duitsland naar Arnhem vanaf de Duitse grens tot knooppunt Oudijk een kwartier vertraging door een ongeluk. Daar is ook een rijstrook dicht. En wegwerkzaamheden veroorzaken file op de A58 Vlissingenberg op Zoom bij knooppunt Markiezaad. Daar een kleine 10 minuten op onthoud.
2: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS. Luister Radio SBS op je mobiel en computer via radiosbs.nl en op alle internetradio.

0: चटनी रिवाइवल प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना।
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio SBS. Werkgeversorganisaties VNO, NCW en MKB Nederland zeggen dat de helft van de ondernemers in Nederland verwacht het komende jaar investeringen uit te stellen. En dat komt voornamelijk door het wisselende overheidsbeleid. Komende week reist de Franse president Macron af naar de overzeese gemeenschap Saint-Pierre-et-Miquelon. Ook de Canadese premier Carney doet mee. De leiders willen aandacht vragen voor de soevereiniteit van de landen nadat de Amerikaanse president Trump het balletje opgooide om onder andere Saint-Pierre, Canada en nog meer gebieden die bij andere landen horen bij de VS te willen trekken. Oekraïne meldt dat Rusland een aanval in de buurt van de Oekraïns-Poolse grens heeft uitgevoerd. In Turkije heeft de politie verschillende invallen gedaan bij woningen en horecazaken van LHBTQ'ers. Het weer in het zuiden en midden bewolking en hier en daar regen. In het noorden zon en af en toe een buitje. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind is het zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio SBS.
2: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn Amsterdam staat bij Hoevelaken 5 kilometer file. Vanaf Stroe is de vertraging 10 minuten. Op de A7 Hoorn Zaanstad bij Purmerend een kwartier vertraging door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens een kwartier extra reistijd. En op de A73 Maasbracht Nijmegen bij Venray is de vertraging ook bijna een kwartier. Komt door een spoedreparatie, de rechte rijstrook is dicht.
2: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS.

लाइफ इन कॉन्सर्ट उदित नारायण एंड आदित्य नारायण Father and Son, samen live op het podium. Beleef een onvergetelijke avond vol iconische Bollywood hits. Prachtige muziek en entertainment van topniveau. Zondag 15 november. Zondag 15 november in Rotterdam, Ahoy RTM Stage. Twee generaties, één podium. Een onvergetelijke avond. Mis deze spectaculaire live concertavond niet en koop nu je ticket via i-tickets.com. Raga Events Proudly Presents Baremia Chotemia. Live in concert Udit

0: De snelste en goedkoopste manier om reclame te maken is via Radio SBS. Met een minimale budget bereik je direct jouw exacte doelgroep. Bel vandaag nog voor informatie op 030-265-6560. Je kan ook een mail of een app sturen via radiosbs.nl.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio SBS. Verschillende topmannen van grote AI-bedrijven laten weten dat het verstandig is om de ontwikkeling van nieuwe AI-modellen af te remmen om op die manier de veiligheid te waarborgen. Het initiatief is afkomstig van de topman van het Amerikaanse Anthropic en hij krijgt steun van anderen zoals Elon Musk en Sam Altman. De ontwikkeling zou te snel gaan waardoor AI-agents in minder dan een jaar tijd het internet zouden kunnen overnemen. Anthropic is voor internationale samenwerking bij het maken van AI-regelgeving en onafhankelijke controleurs. In het Zuid-Hollandse Zwijndrecht heeft de politie een 19-jarige man opgepakt na een schietpartij gisteravond op het Amsterdamse festival Parels van de Stad. Een man en een vrouw zijn gewond geraakt. De politie kreeg even voor 9:30 gisteravond meldingen binnen over schoten op een festival aan de Sportparklaan. Een man en een vrouw hebben zich daarna met een schampschot gemeld. De verdachte werd vanmorgen gearresteerd. Tijdens een storm is een Indonesische veerboot met 243 mensen aan boord op de Javazee in de problemen geraakt. Het laatste bericht dat de bemanning uitstuurde was ongunstige weersomstandigheden. Onduidelijk is wat er daarna is gebeurd. Zeker 6 mensen zijn omgekomen en 120 anderen worden vermist. Het schip was onderweg van Surabaya op Oost-Java naar Borneo. Er werd heel snel een reddingsactie op touw gezet. Andere schepen in het gebied hebben ruim 100 mensen weten te redden. In Spanje heeft de politie 11 mensen gearresteerd die probeerden een spandoek van Greenpeace aan een kraan bij het Formule 1 circuit in Madrid op te hangen. De komende 10 jaar wordt de Grand Prix van Spanje hier verreden. De race begint over een uur om 3:00. Max Verstappen vertrekt vanaf de 3e plaats. De demonstratie vond gisteren plaats op een van de toegangswegen naar het circuit. Media melden dat betrokkenen al in een bouwkraan geklommen waren om het spandoek te bevestigen. Het weer in het zuiden en midden bewolking en hier en daar regen. In het noorden zon en af en toe een buitje. Bij een zwak tot matige west tot noordwestenwind is het zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio SBS.
2: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam staat bij Amsterdam Zuidoost 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Ook 10 minuten oponthoud op de A13 Den Haag-Rotterdam bij Delft. Er is een ongeluk gebeurd, de rechterrijstrook is dicht. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Venray is de vertraging een kwartier door een spoedreparatie.
2: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS. Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB+ radio.

0: En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: Voor exclusieve Indian fashion kleding tegen de hoogste korting ga je naar Muskurata in Den Haag. Met 300 vierkante meter, de grootste in Nederland, met elke week de nieuwste collectie. Lehenga's, bruidslehenga's, anarkali, churidars, kurtis, salwar kabis, dhoti pakjes, kurta pajama's. Exclusieve kleding voor dulha en dulhin. Kinderkleding, armband met naam, sieraden, bridal ketting set, bindi, tasjes, sjaal voor Barati, pagri, ook voor grote en kleine murtis. Alles onder één dak bij Muskurata. Heb je binnenkort wat te vieren of heb je een bruiloft, dan draag je kleding van Muskurata. Kom langs bij Muskurata op de Karel Roosstraat nummer 4 in Den Haag en vertel dat je reclame gehoord hebt op Radio SBS of dat Radio SBS je gestuurd heeft. Dan krijg je extra en extra korting. Voor info, bel of WhatsApp. Harpreet op 06 58 88 83 24. 06 58 88 83 24. Check voor update en nieuwste collectie muskurata.nl. Gratis parkeren, 6 dagen per week open, maandag gesloten. De snelste en goedkoopste manier om reclame te maken is via Radio SBS. Met een minimale budget bereik je direct jouw exacte doelgroep. Bel vandaag nog voor informatie op 030-265-6560. Je kan ook een mail of een app sturen via radiosbs.nl.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio SBS. Vanmiddag heeft Extinction Rebellion opnieuw de A12 in Den Haag geblokkeerd. Rond een uur of één liepen demonstranten de oprit naar de Utrechtse baan op. De demonstratie was van tevoren niet aangekondigd. Iets na 13:30 gaf de gemeente Den Haag aan dat de blokkade beëindigd moest worden. Extinction Rebellion heeft al vele malen Nederlandse snelwegen geblokkeerd. De actiegroep wil dat er aandacht voor het klimaat komt en roept de regering op om met subsidiëring van fossiele brandstoffen te stoppen. Volgens Moskou kan het overleg tussen Rusland, Oekraïne en de Verenigde Staten mogelijk volgende maand plaatsvinden. De VS is erop gebrand dat er nieuwe gesprekken komen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Gisteren gaf de Oekraïnse president Zelensky al aan te hopen op gesprekken in het najaar. En hij zei ook bereid te zijn om de Russische president Poetin zelf te ontmoeten op de G20-top in Miami in december. Rusland heeft die suggestie van de hand gewezen. Rond dit tijdstip gaat de Grote Prijs van Spanje van start. De race wordt verreden op de Matring, het gloednieuwe Formule 1-circuit in Madrid. De komende 10 jaar wordt de Grote Prijs hier verreden. Max Verstappen vertrekt vanaf de 3e plaats. De jonge Italiaan Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek en Lando Norris op pole position. Norris greep de pole en zei daarover dat hij een van zijn beste ronden ooit gereden had. Verschillende topmannen van grote AI-bedrijven laten weten dat het verstandig is om de ontwikkeling van nieuwe AI-modellen af te remmen om op die manier de veiligheid te waarborgen. Het initiatief is afkomstig van de topman van het Amerikaanse Anthropic en hij krijgt steun van anderen zoals Elon Musk en Sam Altman. De ontwikkeling zou te snel gaan waardoor AI-agents in minder dan een jaar tijd het internet zouden kunnen overnemen. Anthropic is voor internationale samenwerking bij het maken van AI-regelgeving en onafhankelijke controleurs. Het weer. In het zuiden bewolking en hier en daar regen. In het midden en noorden zon en af en toe een buitje. Bij een zwak tot matige west tot noordwestenwind is het zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio SBS.
0: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS. Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB+ radio.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio SBS. Vanmiddag heeft Extinction Rebellion opnieuw de A12 in Den Haag geblokkeerd. Rond een uur of één liepen demonstranten de oprit naar de Utrechtse baan op. Volgens Moskou kan het overleg tussen Rusland, Oekraïne en de Verenigde Staten mogelijk volgende maand plaatsvinden. De VS is erop gebrand dat er nieuwe gesprekken komen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Rond dit tijdstip gaat de Grote Prijs van Spanje van start. De race wordt verreden op de Matring, het gloednieuwe Formule 1-circuit in Madrid. Verschillende topmannen van grote AI-bedrijven laten weten dat het verstandig is om de ontwikkeling van nieuwe AI-modellen af te remmen, om op die manier de veiligheid te waarborgen. Het weer: in het zuiden bewolking en hier en daar regen, in het midden en noorden zon en af en toe een buitje. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind is het zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio SBS.
1: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 40 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten tijdverlies. Op de A2 is dat het geval, van Maastricht naar Eindhoven tussen Roosteren en Bessem. Daar een kwartier op onthoud. A4 Den Haag Amsterdam bij knappen de Nieuwe Meer 10 minuten verdraging. A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens een kwartier. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens ook 10 minuten verdraging.
1: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS.

0: 60. Let op, gratis parkeren. De snelste en goedkoopste manier om reclame te maken is via Radio SBS. Met een minimale budget bereik je direct jouw exacte doelgroep. Bel vandaag nog voor informatie op 030-265-6560. Je kan ook een mail of een app sturen via radiosbs.nl.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio SBS. In Den Haag is de A12 weer vrijgegeven na een blokkade van Extinction Rebellion. Zo'n 30 leden van de klimaatactiegroep wandelden rond een uur of één onaangekondigd de oprit naar de Utrechtse baan op. De gemeente greep snel in en de groep moest de blokkade beëindigen. Na een uur begon de politie mensen op te pakken. Eerst 6 personen die met het blokkeren van de snelweg begonnen waren. De rest van de groep, waaronder een demonstrant in een rolstoel, werd in een bus gezet. Volgens Moskou kan het overleg tussen Rusland, Oekraïne en de Verenigde Staten mogelijk volgende maand plaatsvinden. De VS is erop gebrand dat er nieuwe gesprekken komen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Gisteren gaf de Oekraïnse president Zelensky al aan te hopen op gesprekken in het najaar. En hij zei ook bereid te zijn om de Russische president Poetin zelf te ontmoeten op de G20-top in Miami in december. Rusland heeft die suggestie van de hand gewezen. In Den Haag hebben inwoners van de wijken Kraaienstein en Houtwijk zelf een meldpunt geopend waar mensen agressiviteit en intimidatie kunnen melden. De buurt heeft al lange tijd last van straatraces, scheurende auto's, motoren, agressiviteit en intimiderend rijgedrag. De straatraces worden door de bewoners bij de gemeente en politie gemeld, maar dat heeft weinig effect, zeggen zij. De gemeente is van de situatie op de hoogte en naast meer handhaving zijn een flitspaal en verkeersdrempels ideeën om de overlast in de toekomst aan te pakken. De Wall Street Journal schrijft dat Canada de banden met de Europese Unie wil aanhalen en daarom een bijzondere vorm van EU-lidmaatschap heeft voorgesteld. Canada wil bijvoorbeeld weten of het geassocieerd lid kan worden en de EU zou daar niet afwijzend tegenover staan. Bekeken wordt bijvoorbeeld of het verkeer van diensten en goederen makkelijker kan worden. Premier Carney ziet graag dat Canadezen visumvrij in de EU kunnen werken en wonen. In Brussel is er door de Europese Commissie en de Canadese ambassade nog niet op het bericht gereageerd. Het weer. In het zuiden bewolking en hier en daar regen. In het midden en noorden wolken, wat zon en af en toe een buitje. Bij een zwak tot matige west tot noordwestenwind is het zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio SBS.
2: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen staat tussen knooppunt Velzen en de afrit Haarlem-Zuid 4 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En ook een kwartier extra reistijd op de A12 Arnhem-Duitsegrens vanaf knooppunt de Oud-Dijk.
2: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS. Luister Radio SBS op je mobiel en computer via radiosbs.nl en op alle internetradio.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio SBS. In Den Haag is de A12 weer vrijgegeven na een blokkade van Extinction Rebellion. Zo'n 30 leden van de klimaatactiegroep wandelden rond 1 uur onaangekondigd de oprit naar de Utrechtse baan op. Volgens Moskou kan het overleg tussen Rusland, Oekraïne en de Verenigde Staten mogelijk volgende maand plaatsvinden. In Den Haag hebben inwoners van de wijken Kraaienstein en Houtwijk zelf een meldpunt geopend waar mensen agressiviteit en intimidatie kunnen melden. De buurt heeft al lange tijd last van straatraces, scheurende auto's, motoren, agressiviteit en intimiderend rijgedrag. De Wall Street Journal schrijft dat Canada de banden met de Europese Unie wil aanhalen en daarom een bijzondere vorm van EU-lidmaatschap heeft voorgesteld. Het weer. In het zuiden bewolking en hier en daar regen. In het midden en noorden wolken, wat zon en af en toe een buitje. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind is het zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio SBS.
1: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog file op de A2 Belgische grens Eindhoven bij knooppunt Kruisdonk. De vertraging is 5 minuten. Er staat een auto met pech. Daardoor is de hoofdrijbaan dicht. Op de A2 Utrecht-Amsterdam tussen Vinkeveen en Oudekerk aan de Amstel iets meer dan 5 minuten oponthoud. En op de A76 Geleen-Aken voor de Duitse grens is de vertraging 1 kwartier.
1: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS.
3: Eindhoven. Eindhovense Henk Mahabir.

लाइव इन कॉन्सर्ट उदित नारायण एंड आदित्य नारायण Father and Son samen live op het podium. Beleef een onvergetelijke avond vol iconische Bollywood hits. Prachtige muziek en entertainment van topniveau. Zondag 15 november. Zondag 15 november in Rotterdam Ahoy RTM Stage. Twee generaties, één podium. Een onvergetelijke avond. Mis deze spectaculaire live concertavond niet en koop nu je ticket via i-tickets.com. Raga Events proudly presents Baremia Chote Mia live in concert Udit

0: De snelste en goedkoopste manier om reclame te maken is via Radio SBS. Met een minimale budget bereik je direct jouw exacte doelgroep. Bel vandaag nog voor informatie op 030-265-6560. Je kan ook een mail of een app sturen via radiosbs.nl.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio SBS. Bij Russische aanvallen op Oekraïne in de buurt van de grens met Polen is een trein geraakt die tussen Kiev in Oekraïne en de Poolse hoofdstad Warschau rijdt. Een drone sloeg in op de locomotief, maar niemand raakte gewond. In de trein zaten onder andere veiligheidsadviseurs van Europese regeringen, diplomaten, Duitse parlementsleden en de voormalige Britse premier Boris Johnson. In de buurt van de spoorlijn werd ook een tankstation geraakt. Volgens de Kiev Independent brak daar brand uit. In Den Haag is de A12 weer vrijgegeven na een blokkade van Extinction Rebellion. Zo'n 30 leden van de klimaatactiegroep wandelden rond een uur of één onaangekondigd de oprit naar de Utrechtse baan op. De gemeente greep snel in en de groep moest de blokkade beëindigen. Na een uur begon de politie mensen op te pakken. Eerst 6 personen die met het blokkeren van de snelweg begonnen waren. De rest van de groep, waaronder een demonstrant in een rolstoel, werd in een bus gezet. Een van de ABBA-leden, de 79-jarige Benny Andersson, heeft de hit Mamma Mia ingezet om de Zweedse oppositieleider Magdalena Andersson bij de parlementsverkiezingen te steunen. De ABBA-ster speelde Mamma Mia op een piano bij het hoofdkwartier van de Sociaaldemocraten in Stockholm. De politieke strijd in Zweden gaat tussen het huidige rechtse blok en de linkse oppositie. Er kan tot vanavond 8 uur gestemd worden. Door het uitvallen van een belangrijke pijpleiding in Saudi-Arabië kan het wereldwijde olieaanbod 4% afnemen. Door droneaanvallen afgelopen vrijdag moest de Oost-West-pijpleiding stilgelegd worden. Er gaat nu geen olie richting de havenstad Yanbu aan de Rode Zee. Daar wordt de olie normaal gesproken verder geëxporteerd. Volgens persbureau Reuters is er nog voor 5 tot 7 dagen aan export voorradig. Als de pijpleiding niet binnen een paar dagen hersteld kan worden, zullen de brandstofprijzen nog verder stijgen. Het weer in het noorden en midden overwegend droog, in het zuiden mogelijk wat regen. In de nacht kan lokaal mist ontstaan, het wordt 7 tot 14 graden. Morgen in het zuiden en zuidwesten een grijze start met wat regen, elders droog met soms wat zon. Het wordt 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Radio SBS.
2: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
2: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS. Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB+ radio.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio SBS. Bij Russische aanvallen op Oekraïne in de buurt van de grens met Polen is een trein geraakt die tussen Kiev in Oekraïne en de Poolse hoofdstad Warschau rijdt. Een drone sloeg in op de locomotief, maar niemand raakte gewond. In Den Haag is de A12 weer vrijgegeven na een blokkade van Extinction Rebellion. Zo'n 30 leden van de klimaatactiegroep wandelden rond een uur of één onaangekondigd de oprit naar de Utrechtse baan op. Een van de ABBA-leden, de 79-jarige Benny Andersson, heeft de hit Mamma Mia ingezet om de Zweedse oppositieleider Magdalena Andersson bij de parlementsverkiezingen te steunen. Door het uitvallen van een belangrijke pijpleiding in Saudi-Arabië kan het wereldwijde olieaanbod 4% afnemen. Het weer in het noorden en midden overwegend droog, in het zuiden mogelijk wat regen. In de nacht kan lokaal mist ontstaan, het wordt 7 tot 14 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio SBS.
1: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
1: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS.
3: Ramesh Chandra Bihari ke vaas mein sundarai na Sanjay Kapasant.

0: Goedenavond, je luistert naar Radio SBS. En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: Voor exclusieve Indian fashion kleding tegen de hoogste korting ga je naar Muskurata in Den Haag. Met 300 vierkante meter, de grootste in Nederland, met elke week de nieuwste collectie. Lehengas, bruidslehengas, anarkali, churidars, kurtis, salwar kabis, dhoti pakjes, kurta pajamas, exclusieve kleding voor dulha en dulhin, kinderkleding, armband met naam, sieraden, bridal ketting set, bindi, tasjes, sjaal voor barati, pagri, ook voor grote en kleine murtis. Alles onder één dak bij Muskurata. Heb je binnenkort wat te vieren of heb je een bruiloft, dan draag je kleding van Muskurata. Kom langs bij Muskurata op de Karel Roosstraat nummer 4 in Den Haag en vertel dat je reclame gehoord hebt op Radio SBS of dat Radio SBS je gestuurd heeft. Dan krijg je extra en extra korting. Voor info, bel of WhatsApp, Harpreet op 06 58 88 83 24, 06 58 88 83 24. Check voor update en nieuwste collectie muskurata.nl. Gratis parkeren, 6 dagen per week open, maandag gesloten. De snelste en goedkoopste manier om reclame te maken is via Radio SBS. Met een minimale budget bereik je direct jouw exacte doelgroep. Bel vandaag nog voor informatie op 030-265-6560. Je kan ook een mail of een app sturen via radiosbs.nl.
2: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio SBS. Partijleider Jesse Klaver van Pro wil met de coalitie praten over een begrotingsakkoord, maar zal geen millimeter meebewegen als het gaat over de bezuinigingen op sociale zekerheid. Dat heeft hij tijdens een bijeenkomst in het Spoorwegmuseum in Utrecht gezegd voor zo'n 300 aanhangers. Hij beschuldigt de minderheidscoalitie onder andere van doormodderen en een fundamenteel oneerlijk beleid. Klaver laat de deur echter op een kier en is bereid compromissen te sluiten en verwijst onder andere naar de steun van Pro voor de stikstofplannen. Bij de Grand Prix van Spanje is Max Verstappen als tweede gefinished. Kimi Antonelli werd eerste en Lando Norris eindigde als derde in Madrid. Antonelli gaat aan de leiding in het klassement en zet met de winst een stap richting de wereldtitel. Verstappen evenaarde met zijn tweede plaats zijn beste resultaat van dit seizoen. Ook in Hongarije en Oostenrijk finishte hij als tweede. Het was voor het eerst in 45 jaar dat er in Madrid weer een Formule 1 race plaatsvond, op het nieuwe circuit Madryn. Bij Russische aanvallen op Oekraïne in de buurt van de grens met Polen is een trein geraakt die tussen Kiev en Warschau rijdt. Een drone sloeg in op de locomotief, maar niemand raakte gewond. In de trein zaten onder andere veiligheidsadviseurs van Europese regeringen, diplomaten, Duitse parlementsleden en de voormalige Britse premier Boris Johnson. In de buurt van de spoorlijn werd ook een tankstation geraakt. Volgens de Kiev Independent brak daar brand uit. In Den Haag is de A12 weer vrijgegeven na een blokkade van Extinction Rebellion. Zo'n 30 leden van de klimaatactiegroep wandelden rond een uur of één onaangekondigd de oprit naar de Utrechtse baan op. De gemeente greep snel in en na een uur begon de politie mensen op te pakken. Eerst 6 personen die met het blokkeren van de snelweg begonnen waren. De rest van de groep, waaronder een demonstrant in een rolstoel, werd in een bus gezet. En dan nog het weer. In het zuiden is het bewolkt met af en toe regen. In het midden en noorden is het helder en daar kan later mist ontstaan. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt dan naar 7 graden in het noorden en 15 in het zuiden. Tot zover het radio nieuws op Radio SBS.
0: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een hele korte file op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp is de vertraging 5 minuten. Verder ook 5 minuten oponthoud op de A7 bij de Afsluitdijk richting Noord-Holland bij Den Oever. En op de A12 Arnhem-Duitse grens 10 minuten vertraging bij de Duitse grens.
0: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS. Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB+ radio.

Gezongen door Shane Shreya Ghoshal heeft u uit de film PK gehoord het liedje Charkadam Kya Sariumar Jildungi Satire. En uit de film An Evening in Paris komt gezongen door Mohammed Rafi Asman Se Aya Farishta Pyar Ka Sabak Siklane.

ही मेरा मीत है. Deze keer gezongen door Arijit Singh en kwam uit de film Simran van Kangana Ranaut. Uit de film Jungle kwam dan gezongen door Lata Mangeshkar. Ehsaan tera hoga mujh par dil chahta hai, wo kehne do mujhe tumse mohabbat ho gayi hai.

was uit de film Laga Chundri Medaga, film van Abhishek Bachchan en Rani Mukherjee. Saragun Gunale Chalo. Gaan we dan verder met uit de film Sanak, deze keer gezongen door Shreya Ghoshal. Suna hai tere dil pe mera, kahina kahin naam likha hai.

0: En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: Supermarkt Toko de Waag in Utrecht. Bij Supermarkt Toko de Waag elke dag volop nieuwe aanbiedingen. Zoals op verse Surinaamse groenten, verse vis. Ook hier verkrijgbaar. Alle kruiden, blikproducten, alle soorten rijst, mithai en alle puja saman, kleine en grote murti. Supermarkt Toko de Waag, Prins Bernhardplein, nummer 54 in Utrecht, Zuilen. Telefoon 030-233-42-59. Let op, gratis parkeren.
2: De snelste en goedkoopste manier om reclame te maken is via Radio SBS. Met een minimale budget bereik je direct jouw exacte doelgroep. Bel vandaag nog voor informatie op 030-265-6560. Je kan ook een mail of een app sturen via radiosbs.nl.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio SBS. Tijdens een bezoek aan Ierland heeft de Amerikaanse president Trump gezegd dat hij wil dat Oekraïne ophoudt met het aanvallen van raffinaderijen in Rusland die diesel maken. Trump is van mening dat er zo'n tekort aan diesel ontstaat. En dat komt niet door de situatie in het Midden-Oosten, maar wat er gaande is tussen Rusland en Oekraïne, zo zegt hij. De laatste tijd heeft Oekraïne met grote regelmaat Russische raffinaderijen aangevallen. Ook Moskou heeft de bombardementen geïntensiveerd. Canada wil de banden met de Europese Unie versterken en premier Carney heeft gevraagd of zijn land geassocieerd lid kan worden. Volgens de Wall Street Journal staat de EU daarvoor open. Er wordt gekeken naar manieren om nauwer samen te werken op het gebied van onder andere defensie en energie. Ook moeten manieren voor het verkeer van goederen en diensten makkelijker worden. Daarnaast hoopt Carney dat Canadezen zonder visum in de Europese Unie kunnen wonen en werken. De Europese Commissie heeft nog niet gereageerd op de berichten. Partijleider Jesse Klaver van Pro wil met de coalitie praten over een begrotingsakkoord, maar zal geen millimeter meebewegen als het gaat over de bezuinigingen op sociale zekerheid. Dat heeft hij tijdens een bijeenkomst in het Spoorwegmuseum in Utrecht gezegd voor zo'n 300 aanhangers. Hij beschuldigt de minderheidscoalitie onder andere van doormodderen en een fundamenteel oneerlijk beleid. Klaver laat de deur echter op een kier en is bereid compromissen te sluiten en verwijst onder andere naar de steun van Pro voor de stikstofplannen. Bij de Grand Prix van Spanje is Max Verstappen als tweede gefinished. Kimi Antonelli werd eerste en Lando Norris eindigde als derde in Madrid. Antonelli gaat aan de leiding in het klassement en zet met de winst een stap richting de wereldtitel. Verstappen evenaarde met zijn tweede plaats zijn beste resultaat van dit seizoen. Ook in Hongarije en Oostenrijk finishte hij als tweede. Het was voor het eerst in 45 jaar dat er in Madrid weer een Formule 1 race plaatsvond op het nieuwe circuit Madrid. En dan nog het weer. In het zuiden is het bewolkt met af en toe regen. In het midden en noorden is het helder en daar kan later mist ontstaan. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt dan naar 7 graden in het noorden en 15 in het zuiden. Tot zover het radionieuws op Radio SBS.
0: Luister Radio SBS op je mobiel en computer via radiosbs.nl en op alle internetradio.

Basanti Yaj was uit de film Suraj Pe Mangal Bhari Hai. En gaan we dan verder met gezongen door Alka Yajnik uit de film Zubeda. Mehndi Hai Rachne Wali.

Dat was de titelsong van de film Kalhona Ho, gezongen door Sonu Nigam in het programma Gitong Kelleher via Radio SBS. Wilt u reageren? Bel maar gerust naar de studio. Het nummer is 032-62-66-11. En voor alle andere info kunt u altijd bellen met 032-65-65-60. Het volgende liedje in het programma Gitong Kelleher is uit de film Goede Havis en het is Jan Ben Gehotum.

Chogara was uit de film Love Yatri. En uit de film Saya komt gezongen door Alka Yachnik en Udit Narayan als volgend liedje in het programma Gitonkileher. Oh, Satya.

लाइविंग कॉन्सर्ट उदित नारायण एंड आदित्य नारायण Father and Son, samen live op het podium. Beleef een onvergetelijke avond vol iconische Bollywood hits, prachtige muziek en entertainment van topniveau. Zondag 15 november. Zondag 15 november in Rotterdam, Ahoy RTM Stage. Twee generaties, één podium. Een onvergetelijke avond. Mis deze spectaculaire live concertavond niet en koop nu je ticket via i-tickets.com. Raga Events proudly presents Baremia Chotemia live in concert Udit

0: De snelste en goedkoopste manier om reclame te maken is via Radio SBS. Met een minimale budget bereik je direct jouw exacte doelgroep. Bel vandaag nog voor informatie op 030-265-6560. Je kan ook een mail of een app sturen via radiosbs.nl.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio SBS. Iran overlegt met de Golfstaten over de Straat van Hormuz, maar dat maakt de Amerikaanse president Trump niks uit. Het kan me niet schelen, het is hun zaak, zei hij tegen journalisten tijdens zijn bezoek aan Ierland. Iran blokkeert de zeestraat sinds de oorlog eind februari begon en er worden regelmatig schepen aangevallen. Aan de andere kant blokkeert Amerika de Straat van Hormuz voor schepen die van of naar havens in Iran gaan. Door de blokkade wordt er bijna geen olie en aardgas meer via deze route vervoerd. In Eindhoven is in een huis aan de Oude Stadsgracht iemand gevonden die overleden is. Het slachtoffer had een steekwond. Lokale media melden dat het om een vrouw gaat en een man zou meegenomen zijn uit de woning, maar is niet aangehouden. Wat de relatie tussen de twee was, wordt onderzocht. Uit sectie op het lichaam moet blijken of de steekwond fataal was. De politie houdt alle scenario's open. Tijdens een bezoek aan Ierland heeft de Amerikaanse president Trump gezegd dat hij wil dat Oekraïne ophoudt met het aanvallen van raffinaderijen in Rusland die diesel maken. Trump is van mening dat er zo'n tekort aan diesel ontstaat. En dat komt niet door de situatie in het Midden-Oosten, maar wat er gaande is tussen Rusland en Oekraïne, zo zegt hij. De laatste tijd heeft Oekraïne met grote regelmaat Russische raffinaderijen aangevallen. Ook Moskou heeft de bombardementen geïntensiveerd. Canada wil de banden met de Europese Unie versterken en premier Carney heeft gevraagd of zijn land geassocieerd lid kan worden. Volgens de Wall Street Journal staat de EU daarvoor open. Er wordt gekeken naar manieren om nauwer samen te werken op het gebied van onder andere defensie en energie. Ook moeten manieren voor het verkeer van goederen en diensten makkelijker worden. Daarnaast hoopt Carney dat Canadezen zonder visum in de Europese Unie kunnen wonen en werken. De Europese Commissie heeft nog niet gereageerd op de berichten. En dan nog het weer. In het zuiden is het bewolkt met af en toe regen. In het midden en noorden is het helder en daar kan later mist ontstaan. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt dan naar 7 graden in het noorden en 15 in het zuiden. Tot zover het radionieuws op Radio SBS.
2: Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB+.

Ganga Gopodi was uit de film Bajirao Mastani. En uit de film Basigar komt in het programma Geetong Kelher via Radio SBS. Gezongen door Winod Rathoor en Elke Jaatje het liedje Ey Mere Hamsafer.

Behka Diya Hame was uit de film Om Rao Jaan gezongen door Alka Yachnik en Sonu Nigam. Gaan we dan verder met uit de film Pyasa. Jaane wo kaise log the.

Gezongen door Anke Tewari heeft u gehoord uit de film Ik Willen, Galia. En uit de album Diwara Dil komt gezongen door Sonu Nigam,

Tell Me Is This Love, gezongen door Kunal Ganjawala en Sunidhi Chauhan, was uit de film Pyar Ke Side Effects. En uit de film Dilwale komt, gezongen door Arijit Singh, in het programma Geet Onkel Her via Radio SBS. Het liedje Tukur Tukur.

Zo, beste luisteraar, ben ik weer aan het eind gekomen van het programma Gitonkileher via Radio SBS. Bij deze wil ik jullie allemaal bedanken voor het luisteren en zeggen tot de volgende keer. Doei!

0: Gaat er iemand in de familie trouwen? Is er iemand jarig? Of wil je iemand verrassen? Radio SBS is de goedkoopste voor al je verwijs. €5 per verwijs. €5 per verwijs met gratis downloadlink na de verwijs. Dit kan alleen bij Radio SBS, nergens anders. Bel voor informatie op 030-265-6560. Je kan ook een mail of app sturen via radiosbs.nl.
1: En nu het nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio SBS. De politie van Rotterdam heeft na onderzoek van RTL Nieuws een 45-jarige vrouw aangehouden. Ze wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij het ronselen van een huurmoordenaar via het dark web. De moord is nooit gepleegd omdat de mensen achter de site op het verborgen deel van het internet oplichters waren. Er is $1400 in bitcoins betaald voor de poging tot huurmoord op een Rotterdamse ondernemer. De vrouw, zonder vaste woon- of verblijfplaats, wordt morgen voorgeleid. De Poolse premier Tusk spreekt van een escalatie van Russische kant nadat meerdere drones werden afgevuurd vlakbij de grens van Polen met Oekraïne. Op 2 kilometer van die grens is een passagierstrein aangevallen en een tankstation werd geraakt. Daar brak brand uit. De grensovergang zelf werd niet geraakt. Volgens de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken is dit de terreur van Poetin die direct aan de deuren van de Europese Unie en de NAVO klopt. Moskou zegt dat doelen zijn aangevallen die gebruikt worden om militaire goederen te transporteren. Iran overlegt met de Golfstaten over de straat van Hormuz, maar dat maakt de Amerikaanse president Trump niks uit. Het kan me niet schelen, het is hun zaak, zei hij tegen journalisten tijdens zijn bezoek aan Ierland. Iran blokkeert de zeestraat sinds de oorlog eind februari begon en er worden regelmatig schepen aangevallen. Aan de andere kant blokkeert Amerika de straat van Hormuz voor schepen die van of naar havens in Iran gaan. Door de blokkade wordt er bijna geen olie en aardgas meer via deze route vervoerd. In Eindhoven is in een huis aan de Oude Stadsgracht iemand gevonden die overleden is. Het slachtoffer had een steekwond. Lokale media melden dat het om een vrouw gaat en een man zou meegenomen zijn uit de woning, maar is niet aangehouden. Wat de relatie tussen de twee was, wordt onderzocht. Uit sectie op het lichaam moet blijken of de steekwond fataal was. De politie houdt alle scenario's open. En dan nog het weer. In het zuiden is het bewolkt met af en toe regen. In het midden en noorden is het helder en daar kan later mist ontstaan. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt dan naar 7 graden in het noorden en 15 in het zuiden. Tot zover het radionieuws op Radio SBS.
0: De snelste en goedkoopste manier om reclame te maken is via Radio SBS. Met een minimale budget bereik je direct jouw exacte doelgroep. Bel vandaag nog voor informatie op 030-265-6560. Je kan ook een mail of een app sturen via radiosbs.nl.
1: Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB+ radio.

0: uur het nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio SBS. Uit de exitpoll blijkt dat de centrum-linkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrum-linkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren. De politie van Rotterdam heeft na onderzoek van RTL Nieuws een 45-jarige vrouw aangehouden. Ze wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij het ronselen van een huurmoordenaar via het dark web. De moord is nooit gepleegd omdat de mensen achter de site op het verborgen deel van het internet oplichters waren. Er is $1400 in bitcoins betaald voor de poging tot huurmoord op een Rotterdamse ondernemer. De vrouw, zonder vast te wonen verblijfplaats, wordt morgen voorgeleid. De Poolse premier Tusk spreekt van een escalatie van Russische kant nadat meerdere drones werden afgevuurd vlakbij de grens van Polen met Oekraïne. Op 2 kilometer van die grens is een passagierstrein aangevallen en een tankstation werd geraakt. Daar brak brand uit. De grensovergang zelf werd niet geraakt. Volgens de Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken is dit de terreur van Poetin die direct aan de deuren van de Europese Unie en de NAVO klopt. Moskou zegt dat doelen zijn aangevallen die gebruikt worden om militaire goederen te transporteren. En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon. En bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22. Tot zover het radio nieuws op Radio SBS.
2: De snelste en goedkoopste manier om reclame te maken is via Radio SBS. Met een minimale budget bereik je direct jouw exacte doelgroep. Bel vandaag nog voor informatie op 030-265-6560. Je kan ook een mail of een app sturen via radiosbs.nl.
0: Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB+ radio.

0: Luister het nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio SBS. In Indonesië is op de Javazee een veerboot gekapseisd. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. Aan boord waren 243 mensen. Voor zover bekend zijn er tot nu toe 108 uit de zee gered. Met helikopters en schepen wordt naar opvarenden gezocht. De veerboot was onderweg vanuit Surabaya op Java naar het eiland Borneo. Onderweg kreeg het onverwachts te maken met slecht weer en golven van zo'n 3 meter hoog. Uit de exitpoll blijkt dat de centrum-linkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrum-linkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren. De politie van Rotterdam heeft na onderzoek van RTL Nieuws een 45-jarige vrouw aangehouden. Ze wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij het ronselen van een huurmoordenaar via het dark web. De moord is nooit gepleegd omdat de mensen achter de site op het verborgen deel van het internet oplichters waren. Er is $1400 in bitcoins betaald voor de poging tot huurmoord op een Rotterdamse ondernemer. De vrouw, zonder vaste wonen verblijfplaats, wordt morgen voorgeleid. En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Radio SBS.
2: De snelste en goedkoopste manier om reclame te maken is via Radio SBS. Met een minimale budget bereik je direct jouw exacte doelgroep. Bel vandaag nog voor informatie op 030-265-6560. Je kan ook een mail of een app sturen via radiosbs.nl.
0: Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB+ radio.

0: Goedenacht, je luistert naar Radio SBS. En nu het nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio SBS. In Oostenrijk is een 39-jarige vrouw overleden. Ze werd in juni zwaar gewond en bewusteloos in haar huis gevonden. Justitie verdenkt haar 51-jarige echtgenoot ervan haar seksueel te hebben misbruikt en mishandeld. Ze werd door haar dochter op bed gevonden en kon niet meer gered worden. Later bleek ze ernstig inwendig letsel te hebben. Haar man zou haar langere tijd gedrogeerd hebben en ook door anderen hebben laten misbruiken. Er is nog een 51-jarige man opgepakt. In Indonesië is op de Javazee een veerboot gekapseisd. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. Aan boord waren 243 mensen. Voor zover bekend zijn er tot nu toe 108 uit de zee gered. Met helikopters en schepen wordt naar opvarenden gezocht. De veerboot was onderweg vanuit Surabaya op Java naar het eiland Borneo. Onderweg kreeg het onverwachts te maken met slecht weer en golven van zo'n 3 meter hoog. Uit de exit poll blijkt dat de centrumlinkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrumlinkse blok komt volgens de exit poll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren. En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Radio SBS.
0: Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB+ radio.